As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Op een ochtend met wolken en druppels en zon. In een kamer vol nusses en dokters wat brom. Was het stil in mijn hart en mijn asem was weg. Toen je uitkom in kliphard, kom sê, jy is reg. As ek kon, sou ek graag hierdie feeling omskryf. As een oomlik vol waansin ver weg van my lyf. Jy was hier nie meer daar nie, die sterre was reg. Het van liefde gekom en my bangheid was weg.

hart is jou fort en lange, daar wat weken wordt. Ons pap begint al koud worden in pot. La lie.

terug naar die veld toe, stier om, terug naar die land van geld toe. Ek was van toek af jou held toe, lalie, stier om naar sy geld toe.

Ampie met Foxy Bonnet wat ons aan deertrek na 16 minute na 7. Julle is ingeskakel op die Groot Pack Breakfast met my Lise Marie reg hier op Luister FM, jou lekker luister

vensters toegeplak met courantpapieren. Kers was op je grond, de filokie in mijn mond.

Wenzel daar met Flip en Nice, net voordat weer geen nou met een road trip. Het brengt ons deur na 19 minuten voor 9. Dit is tijd voor mij om jullie te groet. Ik los jullie in die handen van jullie smering Brits, wat in is vir Jaika hierdie week. En natuurlijk gaan jullie lekker saam met hom kuier tussen 9 en 12 reg hier op jou lekker luisterstasie. Bly net waar jy is, op 90.6, 89.6 of dalk stroom jy ons op luisterfm.co.za. Ek vang jullie weer morgenochtend, selfe tyd, selfe plek tussen 6 en 9 vir die groot Back Breakfast.

bos herinnering, en een bos vergeet. Ek ook verdwaal, trap ek in my leed. Papegaai bond echo, kierang, kierang my.

Transvaal. Een Tafelberg reist naar die hemel. Ons land is zo monumentaal. Die Vrijstaatsvlakte is wat roep. En die Zwartlandse drijven zo zoet. Makwaland zo vol van die blomme. Maar die Weskusse fijnbos jou.

zegt. Ik begon drablo Jana zie in het tuurvel op zijn hoed. Op zijn frokkie staan daar groot geschreven. Kentucky is zwanger lekker goed.

middelgroot met bierenkoel. Ja, die twee daar gezet en die dronk ook naar bier. Al voedsel voor 3 maanden en loop vroeg om zomaar 4. Ja, die twee van hem heeft samen getol, waar die hand om wereld strek. Ik hoor op Bochum is lid van die dorpsraad. En op voet ik. Ach, is laag, Alfred.

0: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet het raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af, sonder om op gehalte te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies. Dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direct aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie evenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.

0: Die klanke van Rowan, Josh en Franja Du Plessis met de boots. En die tijd is so 3:15. So te sê, tijd vir my om te groet. Ek wil net gauw met julle iets deel. Hierdie vrijdag vanaf 8 tot 1 is Hamilton's Verskaffersdag by Supermax Hardware. Nou kom ondervind professionele raad, wenke en technieke om jou huis op te knap. Insiggewende demonstraties en lekker prijse wat gewen kan word. Luister FM Saaiwerk rechtstreeks uit. So kom sê vir ons hallo oor die lekker luister lorry. Dis hierdie vrijdag by Supermix in Reedstraat in Sidwell. En op die noot gaan ek julle moet groet. Big Nick staan reg met die Big Nick Drive. Ek is morgen terug met die selfde tyd, selfde plek, met die middag same sy net hier op jou lekker luisterstasie.
1: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiver en weet nie waar om te begin nie? Laat een wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, een familie echtpaar wat omgee, saam met jou hier die pad stap. Om jou huis te verkoop kan een stressvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gauw realiseer. Ons bied een gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148. Of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendomme.
2: Soek jy die perfekte wegbreek of trouwvenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die prachtige Baviaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, luxe tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukayak.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergeetlike herinneringe begin.

Kim Wilde, Kids in America. Een lekker tune. Nicholas Lover, daar met Werf Bobbejaan. Goeiemiddag, is Big Nick samen met jou, is Luister FM. Hier is Big Nick Drive. Ek is samen met jou tot so net voor 6. Op jou lekker luisterstasie. Dit is een dinsdag, September die 8e. Ons gaan lekker samen keer weer sport, topic. Kiekie kyk en hardstaf, allerlei dinge wat jou kan toekom en meer net hier so. Luister FM. Ons gaan kyk samen met Lia naar die volmaan, tot ons bij jou weer kom.

0: 041-004-0647. That's 041-004-0647. Eurotech.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trouw en geleentheidsdecor, stylvolle kaarsen en al die partijkie benodigheden wat jij nodig hebt om herinneringen te skep wat voor altijd bij jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandaag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergetelijk maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jifloral.co.za.
1: J.A. Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
4: Hey, kom ons gesels een bietjie. Vandaag se topic, ek wil by jou bietjie hoor. Kijk nie, ek love dieren. Ek het 'n kat, ek het hasies, ook wat daar op die plaas rondhardloop. Ek wil by jou hoor, ons meeste van ons het nou maar dierekinders. Ek wil hoor, jou dierekinders, maak nie saak wat een nie van hulle nou, miskien het jy meer as een, of julle paar. Wat is die beste of die oulikste ding wat jou nou doen? Miskien is al ietsie spesifiek wat een van jou dierekinders doen, is verskriklik oulik. As hulle het doen, dan smelt jou hart omtrent net. Ek wil by jou hoor, wat is daai ding? Meeste van ons het dierekinders. Wat is die beste of die oulikste, sweetste ding wat jou, een van jou dierekinders doen? Dis net vir jou vrek oulik en het laat jou hart sommer. Jy wil sommer soen om sommer oorras en kaddel jou dierekind. 082-333-667. Ek wil weet, wat is die beste en oulikste ding wat een van jou dierekinders doen?

0: Hierdie Vrydag van 8:00 tot 1:00 is Hamilton's Verskaffersdag by Supamix Hardware. Kom ondervind professionele raad, wenke en tegnieke om jou huis op te knap. Insiggewende demonstraties en lekker pryse wat gewen kan word. Luister FM saai regstreeks uit, so kom sê hallo by die lekker luister lorry. Dis hierdie Vrydag by Supamix in Riegstraat, Sidwell.
1: Luister FM.

was ijzig in die kop. Jou handen in jou hoed. Jou jas tot boor geknoop. Jou glimlach zoet. En die echo van jou wegstem. En die woorden van jou groet. Lee beloftes van jou omdraai.

staan jij voor mij. En die oestijd van je liefde, waar ik jou krijg. En die mijlen wat voorbij glijdt. En die hieren wat ons aankrijgt. En een zonnebloem zij zoet, is ons verzoend.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luisterreddingsspan vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

steeds nobels draaien. Praat door dit wat was. Partijker waai die wind ons tegen die lijndraad vast. Somtijds maak ons fouten, ander keer niet.

0: Luister op Dinsdae aande tussen 6 en 9 na die verfrissende klanke van Erika Meiburg op Asemteug.
1: WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

Daar is hy, Dolly Parton met Jolene. Nou, dis amper 20 minute voor 9, is tyd vir my om te groet. Baie dankie dat jy saam gekuier het, saam met my op Asem Teeg, net hier op jou lekker luisterstasie. Ek het vir jou nog lekker liedjies gelaai en gaan uitspeel met Jan Blom, met Beautiful Jy. Olly en Tashay met Het Jy Iemand, Marie Bosman, Tussen Jou en My, Tian Massain, Die Son Kom Op, Jennifer Zamudio, Hier's My Hart, Johnny Clegg en Jeluka, Scuttlings of Africa, en André Het Norman en Adam Tas met Excel, en daar's 'n Matthew Mill nommer daarna, en daarna is daar natuurlik ook musiek wat gelaai is tot so skyns voor 12 uur se kant vanaand, so bly ingeskakel op jou gunsteling radiostasie vir die beste musiek, net hier op Luister FM. En nou ek kuier weer saam met jou op Asem Teeg, is natuurlik elke dinsdag aand tussen 6 en 9, en totdat ons weer saam kuier onthou, the best is yet to come.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buite uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.